Toevatje, Nes Werchter Sisnas, Rashni Motel Kentai. Het zilvert zijn meester Bates, van de Swing Tranny, van Transsexual Transylvania. Hier is mijn naam, Sjoerd Roeskoet. Beat en Roet.